0: even naar ze kijken.4-09
1: priority 3 to interrupt. 3 down to Russell, that's 4-09.